tweede klavierconcert van Johann Sebastian Bach, in de uitvoering van Murray Pariah met The Academy of St. Martin in the Fields. Dan ontkomen we er niet aan om van Pariah de Goldberg-variaties te laten horen. Een memorabele vertolking van een monumentaal stuk. Een Mount Everest in de pianoliteratuur, gespeeld door een fascinerende bergbeklimmer. De samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, die maakte de uitvoering eens mee van Pariah in het Concertgebouw. En hij zat een paar meter achter hem op het podium. Nou, beweert Govert-Jan Bach, en u moet er niet aan twijfelen, hij zei, dat was een belevenis op zichzelf. Niet alleen dit stuk van zo'n 75 minuten feilloos uit het hoofd te kunnen spelen, maar ook de concentratie daarbij, de aandacht vooral. Een elektrificerende uitstraling had hij, juist in die bescheidenheid, zonder enig vertoon, schatplichtig aan de noten. Bij een aandächtige muziek is God gegenwaard, zei Bach ooit. Nou, hoe wereldlijk de variaties ook zijn, het was een heilig gebeuren. Aandacht was hier aandacht. In 1741 schreef Bach geen kerkmuziek meer, eigenlijk alleen nog abstracte werken als deze variaties en ook de Kunst der Fuge. Het is natuurlijk ook zo'n wonderlijk stuk. Opgenomen in Bachs klavierübungen als deel 4, maar hoe anders dan de rest. 30 variaties met steeds grotere sprongen, ingesloten door de aria die aan het begin en eind klinkt. Als een gebed, een sarabande, een gewijd slaapliedje. We weten het niet zeker, maar het verhaal gaat dus dat het geschreven zou zijn voor graaf Keizerlingk, een machtig man in Dresden die aan slapeloosheid leed. En naast diens slaapkamer was een kamertje waar het 14-jarige wonderkind Goldberg woonde, om 's nachts voor hem te spelen en hem daarbij te helpen de nacht door te komen. Juist geen reeks slaapliedjes, maar dansende, bruisende, soms felle stukken. Bewegelijk, virtuoos, kunstig, ingewikkeld. Zou de herhaling van de aria misschien de graaf toch in slaap hebben gekregen, afgemat door die 30 enerverende variaties? Hoor hoe Anna Enquist ze deel voor deel beschrijft in haar prachtige boek Contrapunt, dat trouwens ook als luisterboek verkrijgbaar is, ingesproken door haar, Anna Enquist, en met een uitvoering door Ivo Jansen. Maar we gaan nu luisteren naar Murray Pariah, die al eerder de referentie stelde voor de Mozart-concerten op piano, maar nu ook voor de Goldbergs op de vleugel. En morgen de tweede helft trouwens.

En dat waren de variaties 1 tot en met 15 uit BWV 988, klavierübung 4, ofwel de Goldberg-variaties, uitgevoerd door Murray Pariah. We laten het voor vandaag hierbij. Morgen hoort u meer, ook nog van Murray Pariah. Geen dag zonder Bach is dit programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

Geen dag zonder Bach. En let u even op de piano. Dit is het programma van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert-Jan Bach. Deze pianist, dat is Murray Peraya. En hij speelt, het valt u misschien niet eens zo erg op, hij speelt vaak de tune, de beginmelodie van dit programma. Dat wisselen we nog alles af. Maar Murray Peraya horen we heel vaak aan het begin van deze uitzending. En nu vervolgen we eerst het solistenportret, waar we gisteren mee begonnen zijn, van Murray Peraya, met het tweede deel van de Goldberg-variaties. We kunnen het dus volledig laten horen. Gisteren en vandaag daarbij dus. Let u nog even op hoe Peraya dit speelt. Niets is de man vreemd. Niets is hem te moeilijk. De samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, die heeft hem nog eens meegemaakt hoe hij het orkest van het Zweden Conservatorium dirigeerde en met die jonge mensen oefende. Heel serieus, totaal niet narcistisch, met aandacht voor het heilige doel, de muziek. De muziek die volgens hem zijn wortels heeft in de religie. Zelf is Murray Peraya niet religieus, al heeft hij Joodse roots. Maar de aandacht is er. En dat was Bach ook genoeg. Nog even terug naar de muziek. Hoor hoe dat tweede deel nog intensiever en gecompliceerder wordt. Cascades van noten die overigens worden uitgestrooid tot het zijn climax krijgt in het Quodlibet. En we even lekker ordinair mogen meezingen. Volkswijsjes, sommigen een beetje stout. Practical Joke. En dan weer de aria. Begin en eind, alfa en omega. Alles komt goed. De graaf kan misschien na deze intensieve weg eindelijk in slaap vallen.

De kantate BWV 146 weer müssen durch viel Trübsal. U hoorde als soliste Sandra Pio, sopraan, Bonja Bartos, alt, Paul Agnew, tenor en Klaus Mertens, bas. Met het Amsterdam Baroque Orchestra en het Amsterdam Baroque Choir onder leiding van Ton Koopman, de man van deze week in Geen Dag Zonder Bach. Ton Koopman lijkt echt een beetje op de grote Bach. Hij is een echte herkapelmeister. Hij is klavecinist, organist, dirigent en componist. Ja, dat bewaren we nog even. Eerst nu de organist. We beginnen met galante lichte orgelmuziek die de niet-orgelliefhebber wellicht zal verleiden. De eerste trio-sonate voor orgel in S, BWV 525. Bach had in zijn Keutense tijd niet meer echt als organist gepraktiseerd, maar sinds zijn komst in Leipzig wel weer heel vaak. Hij schrijft nu een ander soort orgelmuziek dan voorheen. Hij zet een nieuwe standaard qua techniek en mogelijkheden. Men vermoedt weer dat het is voor zijn zoon Wilhelm Friedemann, die in de jaren 1730 gaat solliciteren. En ja, papi bemoeit zich met alles, want zijn zoons moeten uitblinkers worden.

Dat was de eerste trio-sonate voor orgel in SBWV 525. En Ton Koopman bespeelde het orgel van de Jacobikirche in Hamburg. Toch even nog het huzarenstukje der orgelliteratuur. De Toccata en Fuga in D-klein, BWV 565. Uit Bachs jonge jaren. Zelfs, angetwijfeld, ja, is het eigenlijk wel van hem. Maar de heren wetenschappers weten niet wie het dan wel geschreven zou kunnen hebben. Niemand dus. Bach-kenner Rob van der Hulst vermoedt dat het een bravoerstukje is uit de gymnasiumtijd van de jonge Bach in Lüneburg, waar hij aan de koorschool verbonden was. Van zijn 14e tot zijn 17e. Zijn stembreuk was al vroeg en men heeft daar zijn talent gezien en verder ontwikkeld. Vooral organist Böhm zal veel in hem geïnvesteerd hebben. Wonderkind Bach kreeg al op zijn 17e een baan als organist aangeboden en mocht op die leeftijd orgels keuren die omgerekend miljoenen hadden gekost. Zoveel wist hij technisch al van het orgel af. Maar hij gebruikte dit soort muziek ook om de registers en de harmonieën te testen. Markerende muziek, vaak in films en vooral ook horrorfilms gebruikt. Ja, een duivelskunstenaar kan dit pas goed. En de goede Ton, een aardiger mens bestaat er niet in de wereld, heeft dat ook in zich. Ton Koopman, luistert u maar.

De Toccata en Fuga in D-klein BBW 565 werd uitgevoerd door Ton Koopman op het Christian Müller-orgel in de Waalse Kerk in Amsterdam. En tot zover voor deze dag Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen.

Geen dag zonder Bach. En u hoort het aan het orgel. We gaan verder weer met Ton Koopman. Geen dag zonder Bach is een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Ton Koopman dus deze week. Ton Koopman de klavecinist nu, terwijl we hem nog orgel horen spelen in de begintune. Begin jaren 70 was Ton docent klavecimbel aan het Gronings Conservatorium. Iedere keer laadde hij als pionier van het eerste uur het prachtige instrument, vervaardigd door klavecimbelbouwer Klop, in zijn knalrooie De Chevaux bestelautootje en tufte daarmee over de Afsluitdijk. Want in Groningen begon de historische uitvoeringspraktijk pas echt. Daar was in 1973 de eerste authentieke Matthäus Passion in Nederland te horen, onder leiding van Johan van der Meer. Ton en vele anderen, zoals Siek Kuiken, René Jacobs en Max van Egmond, waren van de partij. Hier de prachtige derde vioolsonate met Catherine Manson, met wie hij deze geweldige stukken mooi op de cd heeft gezet. Bachs zoon Carl Philipp Emanuel vond ze behoren tot de beste werken van zijn dierbare vader. Een serie van 6 dus weer. Later als zodanig verzameld, de meeste werken ontstaan in die vruchtbare jaren 1720. Het begin van deze sonate in C-klein, in die prachtige wiegende maat, is een regelrechte oorworm. Een cognitive itch, muziek die blijft hangen in je brein.

in Amersfoort. Na al die jaren Bach-kantates uitvoeren in de zaal en daarna voor cd's van 1994 tot 2004, ja, dus 180 uur muziek, 7,5 dag luisteren, begon hij in 1999 midden in die kantatenreeks aan een gedurfd project, de Marcus Passion. Deze Marcus Passion is in 1731 uitgevoerd, maar alleen de tekst van Picander is bewaard gebleven, de muziek is dus verloren geraakt. Men heeft lang vermoed dat Bach daarvoor muziek uit zijn al eerder geschreven jaargangen cantates had gebruikt. Een procedé, het parodiëren, dat we kennen van het Weihnachtsoratorium en de Hohe Messe. Maar zo vroeg had hij nog niet vaak gedaan. Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma, denkt dat dit in het kader van zijn midlife-crisis is, die begint in 1730. Daaruit zou dat te verklaren zijn. Hij heeft niet alleen genoeg cantates voor de kerk, hij keert zich ook wat af van zijn kerkenwerk van Leipzig. Hij wil elders werk, schrijft hij zijn vriend Erdman in 1730. Hij voert zijn wekelijkse cantates uit in de kerken, maar richt zich vooral op het Collegium Musicum, waar hij met zijn zoons in Café Zimmerman talloze concerten geeft. Als hij in 1733 zijn Hohe Messe eerste deel schrijft en in 1734 het Weihnachtsoratorium, lijkt hij uit zijn crisis te zijn geraakt. Toon Koopman trok de stoute schoenen aan en zette onder de poëzie tekst van Picander en de turbekoren, de menigte, noten van Bach uit allerlei voorgaande cantates. Koralen haalt hij uit de grote verzameling koralen die Bach al gecomponeerd had. Hij schrijft de noten van de Bijbeltekst dus, van de evangelist en de figuren uit de Bijbel, zoals Jezus, helemaal nieuw, als een soort Bach van nu. Sinds 1994 had hij zich zo in de recitatieven van Bach verdiept dat hij steeds meer eerbied krijgt voor deze altijd wat onderschatte arbeid van Bach. Hij gaat dus als een kleine Bach in diens schoenen staan en heeft de moed om als een soort leerling de meester te volgen. Zoals ook de leerlingen van Rembrandt dat deden. Maar Ton doet het anno nu. Deze neo-Bach is dus geen Bach, dat kun je horen. Maar het geeft wel alle eer aan de meester. U hoort nu uit het eerste deel van de Marcus Passie, de Marcus Passion, BWV 247. Een compositie uit 1731, met de muziek van Bach, maar met de recitatieve van Ton Koopman. Een reconstructie van Ton Koopman dus. Uit te voeren door Christophe Brigadien als evangelist, Peter Kooi, Jezus en verder nog Klaus Mertens Bas met de Amsterdam Baroque Orchestra en Choir en het Breda's Sacraments Jongenskoor. De Marcus Passie.

En dat was dus uit het eerste deel van de Marcus Passie van Johann Sebastian Bach in een reconstructie van Ton Koopman. U hoorde Christophe Prégagnin, Peter Kooi en Klaus Mertens, de Amsterdam Baroque Orchestra en Choir en het Breda's Sacraments Jongenskoor. Nogmaals, alleen de recitatieven die u zojuist gehoord hebt, dat zijn de noten van Ton Koopman. En de rest is allemaal Bach, uit allerlei kantates. Om eens precies te zijn, uit de nummers 25, 24, 37, 171 en 182. Govert-Jan Bach heeft het allemaal nagerekend. In 1971 begon Ton ook met zijn eerste strijkje, Musica Antiqua. Een barok ensemble waarin onder meer Lucie van Daal en Jaap ter Linde zaten, met Ton achter het klavercimbel. Hij woonde toen in de Langestraat in Amsterdam. En dat is een straatje tussen de Singel en de Herengracht, waar de koetshuizen van de rijke heren van de Gouden Eeuw waren gevestigd. En in zo'n verhoogde ruimte oefende Musica Antiqua dan, en later kwam het vermaarde Amsterdam Baroque Orchestra daaruit voort. En dat hoort hij nu in het derde Brandenburgse concert, waarin het tussendeel de haast improviserende klaverzinist laat horen. Bach improviseerde heel veel. Dat werd toen het hoogst aangeslagen, alsof de geest vaardig over iemand werd. Ja, zo'n beetje te vergelijken met de improvisatie uit de jazzmuziek. Maar Bach heeft gelukkig ook nog heel veel opgeschreven.

Het Brandenburgs Concert nummer 3 in G. Groot BVV 1048 hoorde Ton Koopman als solist, klavercimbel, en als leider van de Amsterdam Baroque Orchestra. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag. Het programma van de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. De programma samensteller is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Het orgel geeft het hier al aan. Deze week geen dag zonder Ton Koopman. In het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag, deze week ook, tussen 1 en 2 uur bij de concertzender. Ik wens u goedemiddag. Ik ben Joop van Zijl. En de programma samensteller is Govert-Jan Bach. Ton Koopman bleef in de voetsporen van Johann Sebastian Bach. Zijn tweede vrouw is ook een musicienne, net als Bachs tweede vrouw Anna Magdalena Wilke. Tons aanvankelijke leerling, klaversymbolkleerling Tini Matteau, werd zijn vrouw. Zij is ook degene die als opnameleidster, zeg maar de producer van Tons projecten, is gaan optreden en heeft op die manier ook aan zijn succes bijgedragen. Maar hier gaan ze samen op de klaversymbol voor dat heerlijke dubbelconcert in C groot BWV 1061. Het derde deel is een prachtig te volgen fuga. Eerst het ene, dan het andere, klaversymbol, dan het orkest. Wervelend, transparant, tegelijk. De Koopmans aan het werk.

de vijfde cellosonate in E-klein van Antonio Vivaldi werd gespeeld door Christophe Coin en Christopher Hogwood. En dan zondag 2 maart 2014. Dat wordt de Bach-kantate uitgevoerd in de Geertekerk in Utrecht, 's avonds om 19:30. En dat is de kantate Gott, man lobe dich in der Stille, BWV 120. En het geheel staat dan onder leiding van Gerrit Maas. U kunt ook weer inlichtingen krijgen via Utrechtse Bach-kantatendiensten. En bij die Bach-kantatendienst in de Geertekerk, dan kunt u meezingen, maar u moet zich wel bijtijds opgeven. Het is weer een heel bijzondere kantate waar het hier om gaat. In 1742 uitgevoerd voor de installatie van de Nieuwe Raad in Leipzig. In een tijd dat Bach eigenlijk geen nieuwe kerkmuziek meer schreef, maar die alleen nog iedere zon- en feestdag uitvoerde. Hij richtte zich op abstracte werk als de Goldberg-variaties. En mogelijk ook met het samenstellen van zijn hohe messen. Maar hier pakt hij weer eens uit en schrijft voor de raad, die hem zoveel dwars zat, maar waar hij geen last meer van had, sinds hij in 1736 de titel van hofcompositeur had gekregen. De koninklijke bescherming maakt hem haast onaantastbaar. Hij gebruikt weer veel oud werk. Dat doet hij zo'n 400 maal in zijn leven. Händel trouwens nog veel vaker, maar schrijft een ongewoon begin. De raad was gewend aan trompetten en pauken voor een feestje, maar Bach geeft hen een heel intieme aria met opera-allure die niet had misstaan in een opera voor Dresden. Een prachtig stuk in 6/8 maat, intiem, maar ook heel virtuoos. De tekst gaat over man lobet dich in der Stille, de stilte. Ja, geen toeters en bellen dus. Raad of geen raad. De muziek en haar zeggingskracht gaan voor, maar ze krijgen hun zin, want daarna breekt een koor uit dat we kennen als het expecto uit de hohe messen. Wervelende, krachtige muziek die alle treurigheid weerstaat en omvormt tot positieve energie. Straks heel passend in de hohe messen als ik verwacht de opstanding der doden. Muziek als tegengif tegen dood en verstarring. Dat is nog niet genoeg, want als tweede aria komt er eentje voor de sopraan, Heil und Segen. Voor de raad is de zegenbede ook weer in 6/8 maat.

De derde suite voor cello in C groot, BWV 1009, werd uitgevoerd door Pablo Casals. Als tussendoortje weer wat pittige orgelstukken van de jonge Sturm und Drang Bach uit Arnstadt. Eerst het meer dan virtuose pedaalexercitium in G klein, BWV 528, om de voetvlugheid te oefenen. En daarna Preludium con Fuga in A klein, BWV 551. Men zei dat Bach's voeten zo snel over de pedalen ging dat men ze niet meer kon zien.

Dit was BWV 528 en BWV 551, respectievelijk Pedaal Excertium in G klein en Preludium Confuga in A klein. U hoorde Wilhelm Krumbach op het herfstorgel van de Schlosskirche zu Lahm in Itzgrund. En dan nu weer, net als gisteren, de Mystery Cellist, mannelijk of vrouwelijk, in de tweede suite in D-klein BWV 1008. De delen zijn prelude, sarabande en gigue. Na de prelude in het zware D-klein, de statige en aria-achtige sarabande, statige dans is dat, en dan tenslotte de wilde gigue.

Aldus de tweede suite in D-klein van Johann Sebastian Bach, en dat is BWV 1008, prelude, sarabande en gigue, gespeeld, ja, door de mystery guest. Als ik het goed heb geteld, was dit de tweede mystery guest in deze week. Wel, voor vandaag was dit het programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender iedere dag, iedere werkdag althans, van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Ook deze woensdag, het is immers een werkdag, weer van 1 tot 2 op de Concertcenter het programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. Het is woensdag en tegenwoordig hebben we er een gewoonte van gemaakt om er een solistendag van te maken tussen 1 en 2. En de solistendag is vandaag voor Pieter Wispelwey. Pieter Wispelwey is geboren op 25 september in Haarlem en dat was in het jaar 1962. En hij groeide op in Zandpoort, dat ligt even boven Haarlem. Zijn vader is een fanatiek amateurmuzikus en de jonge Pieter hoort dan ook vaak zijn vader strijkkwartet repeteren. En op zijn 19e verhuist Pieter Wispelwey naar Amsterdam, waar hij sindsdien in een 17e eeuws huis aan de Noordermarkt woont. Hij gaat er studeren bij Dickie Broeke en bij Anner Bijlsma en vervolgt later zijn studie in de Verenigde Staten bij Paul Katz en bij William Pleath in het Verenigd Koninkrijk. Wispelwey speelt zowel op historische als op moderne instrumenten. Zijn repertoire strekt zich uit van werken van Johann Sebastian Bach tot Elliot Carter, Kagel, Schnitke en jonge Nederlandse hedendaagse componisten. In 1992 kreeg Pieter Wispelwey als eerste cellist de prestigieuze Nederlandse Muziekprijs. Jaarlijks geeft hij integrale uitvoeringen van de cellosuites van Bach, de suites van Benjamin Britten en de sonates van Beethoven en Brahms op historische en moderne instrumenten, meestal in de Noorderkerk in Amsterdam. Het uitgebreide repertoire voor cello en piano voert hij uit met verschillende pianisten, fortepianisten, Robert Levin en Paolo Giacometti. Pieter Wispelwey wordt inmiddels beschouwd als een van de meest vooraanstaande cellisten en is een regelmatig terugkerende gast op alle internationale muziekpodia. Pieter Wispelwey heeft reeds meer dan 20 cd-opnamen gemaakt voor het Channel Classics label, waarvan er 6 een internationale prijs hebben gewonnen. 3 maal nam hij de cellosuites van Johann Sebastian Bach op en wil dat om de zoveel tijd blijven doen. Pieter Wispelwey bespeelt een Giovanni Battista Guadagnini cello uit 1760 en een Rombouts barok cello uit 1710. Hij is inmiddels verhuisd naar een boerderij in Grootschermer. We beginnen met de tweede gamma-sonate in D groot, BWV 1028, die Pieter Wispelwey speelt op de cello piccolo, waarover straks meer. Richard Eager begeleidt hem op de fortepiano. Bach heeft die aan het eind van zijn leven gespeeld. Hij heeft er niet expliciet voor geschreven. Maar wat een mooie combinatie hier. Het derde deel, het andante, is werkelijk van een ongekende schoonheid en diepgang.

En zo klonk dan de tweede gamba-sonate in D groot, BWV 1028. Met als delen Adagio Allegro, Andante, dat is het tweede deel dus, en dan weer Allegro. U hoorde Pieter Wispelwey en Richard Eger bespeelde de fortepiano. Darm versus staal. Ja, de beide Amsterdamse docenten van Pieter Wispelwey leerden hem niet alleen te spelen op de moderne cello, maar brengen hem daarnaast de liefde bij voor het spelen op historische cello's. Naast de cello met de stalen snaren voelt Pieter Wispelwey zich ook thuis op de barokcello met darmsnaren. Lange tijd werd Wispelwey gezien als een barokcellist. Maar zelf neemt hij daar uitdrukkelijk afstand van. Hij is ervan overtuigd dat 18e en 19e eeuwse muziek een stuk beter klinkt op een cello met darmsnaren, maar hij is geen purist. Als de omstandigheden waarin hij speelt het niet toelaten, bijvoorbeeld een te grote zaal, het is te warm of te vochtig, dan neemt hij zijn moderne cello. Pieter Wispelwey probeert niet de gebaande paden te bewandelen. En zo heeft hij altijd geweigerd te studeren bij een docent die handig voor zijn carrière kon zijn, om mee te doen aan concoursen. Het kleinere label Channel Classics, waarvoor hij al diverse cd's opnam, laat hem vrij in zijn soms niet doorsnee keuzes voor het op te nemen repertoire. Zo maakte hij bewerkingen van Schubert vioolsonatines en werken van Chopin. Iets waar de grotere labels al snel voor zouden zijn teruggeschrokken. En nu verscheen een cd met werk van Prokofjev, Tscherepin en Crumb. Hij speelt nu de majestueuze zesde suite in D groot, à 5 cordes, BWV 1012, op cello piccolo, waar het mogelijk ook voor geschreven is. En dat is een wat kleinere cello met een vijfde snaar, een E-snaar, waardoor het bereik groter wordt en de klank hoger komt. Dit is overweldigende muziek. Ze gaat van top tot top en natuurlijk weer zesdelig. Prelude, allemande, courante, sarabande, gavotte 1 en 2 en gigue. E-snaar, waardoor het bereik groter wordt en de klank hoger komt. Dit is overweldigende muziek. Ze gaat van top tot top en natuurlijk weer zesdelig. Prelude, allemande, courante, sarabande, gavotte 1 en 2 en gigue.

ensemble Baroque Limoges, onder leiding van Christophe Coin, en die speelde ook de violoncello piccolo. En dan nu de tweede suite BWV 1008 in het zware D-klein, maar met wat een sarabande.

U hoorde BWV 115, Mache dich mein Geist bereit, voor de 22e zondag na Trinitatis. Dat was toen op 5 november 1724. En de uitvoering berustte bij de sopraan Barbara Schlick, de altus Andreas Scholl, de teneur Christophe Brigardien en de bas Gotthold Schwarz, samen met het

De tweede cello-suite in D-klein, BWV 1008, met als delen prelude, allemande, courante, sarabande, minuet 1 en 2 en gigue, in een uitvoering van Maria Kliegel. En dan tot slot weer, net als de vorige dagen al, de mystery cellist van het NMF, het Muziekinstrumentenfonds. En die mystery cellist in dezelfde suite dan de delen, zoals ik al zei, allemande, courante, minuet 1 en 2.

Ja, dat was dan weer een mystery guest van het Muziekinstrumentenfonds. En u hoorde die mystery guest ook in de tweede cello-suite in D klein. Wel, hier laten we het bij voor vandaag. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma op werkdagen van 1 tot 2 uur van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Dit is het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender dat wordt uitgezonden iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben uw presentator Joop van Zijl en dit programma is samengesteld en vervaardigd door Govert Jan Bach. De komende week behandelen we de Johannespassie stap voor stap. En dat deden we ook vorig jaar, maar toen met de Matthäuspassie. Toen gaven we een tom-tom voor de Matthäuspassioen weg. Een routeplanner, zou je kunnen zeggen. Het luisterboek Matthäuspassie van de hand van Govert Jan Bach is net uit. En kunt u via de erkende cd- en boekhandel kopen, alsmede ook via het internet. Het is ook te downloaden via luisterboek.nl en dan met 20% korting. Het kost €24,95... en bestaat uit 4 cd's, speelduur 4 uur, met 12 hoofdstukken en talloze muziekfragmenten. En dat alles gestoken in een prachtig boekje met bijpassende reproducties en de cd-verantwoording. Een aanwinst en een echt cadeau. Govert Jan Bach reikt 10 sleutels aan om de Matthäuspassie beter te verstaan. U kunt dit luisterboek ook winnen als u weet wie deze uitvoering van het beginkoor van de Johannespassie dirigeert. Uw oplossing stuurt u naar bach@concertzender.nl.

Rara van wie was de uitvoering? Bach@concertzender.nl. Daar kunt u oplossing naartoe sturen. Ja, en dan dat luisterboek van de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach. We hebben de agenda voor de komende weken. Govert-Jan Bach zal zijn luisterboek, het eerste luisterboek over de Matthäuspassie ter wereld, in het hele land presenteren. En wel, 12 maart om 19:30 bij de Libris Algemene Boekhandel in Amersfoort. Op 14 maart bij Waanders, Broederkerk in Zwolle, om 19:00. Zondagochtend 16 maart om 23:00 in een lezing bij de Vrije Gemeente Johan Vermeerstraat 19 in Amsterdam-Zuid. En dan nog dinsdagavond 11 maart, dan is Govert-Jan Bach ermee op de radio bij Schepper en Co. Er zijn ook nog talloze cantates. De Nederlandse Bachvereniging voert 12 tot en met 16 maart de zogenaamde en veel te onbekende raadswaalcantates op. Zie daarvoor bachvereniging.nl. Het Gelders Bachcollegium voert op 23 maart om 19:00 BWV 1 uit. Wie schön leuchtet der Morgenstern, een van de mooiste van Johann Sebastian Bach. Wel, we gaan nu terug naar deze week, geen dag zonder Bach. We gaan door de Johannespassie heen de komende weken. Met op de woensdag weer een solistenportret, nu steeds van beroemde passionzangers, Ellie Ameling, Kathleen Ferrier, Max van Egmond. Nu eerst een heel oude Johannespassie van Cipriano de Rore, een Italiaan die leefde van 1516 tot 1565. Dit is late renaissance. U hoort de tekst in het Latijn. De volkstaal werd pas door Luther ingevoerd en alleen voor de protestante kerken. Hoe mooi dit ook is, je kan het niet makkelijk volgen. Paul van Nevel maakt er wel weer iets warmbloedigs van met zijn Huelgas-ensemble.

U hoorde gedeelten uit de Passio Domini Nostri Jesu Christi, Secundum Johannem, van de Italiaanse componist Cipriano de Rore. Die leefde van 1516 tot 1565, met als uitvoerende Paul van Nevel en zijn Huelgas ensemble. Aan de andere kant van de Alpen, daar ging het dus snel. In de invloedssfeer van Maarten Luther componeerde Joachim van Burg in 1568 de eerste meerstemmige passie naar Johannes, maar dan in het Duits. Goed te volgen. Spannend. Ook de Johannespassie komt niet uit de lucht vallen. Ze had een lange aanloop in de muziekgeschiedenis. En u hoort het voortreffelijke Vox Luminis.

Het beginkoor, het Johannes Passion van Johann Sebastian Bach, door het Dunedin Concert onder leiding van John Budd. Waarom is alles zo anders dan de Matthäus Passie? Waarom die agressie, die tomeloze geldingsdrang die we hier horen? Waar is de klacht, het verdriet, de smart, zoals we die kennen uit de geliefde Matthäus Passie? Dat komt omdat theoloog en psycholoog Bach zo goed naar de tekst luistert. De tekst van meneer Johannes, die is zo totaal anders van sfeer dan die van Matthäus. Matthäus toont Jezus de man van smarten, geplaagd, onzeker, twijfelend soms, angstig, peentjes zwetend voor de dingen die hij door moet maken. Dan Johannes, die toont ons een Byzantijnse Christus. Een superkoning, een geweldenaar die voor niets en niemand bang is. Een held, de held aus Juda. Niks gekust door Judas. Deze Jezus geeft zichzelf al aan. Moet je mij soms hebben? Had je wat? Kom maar op. Ik ben ergens bang voor. Ik ga dit volbrengen. Het zal zwaar zijn, maar ik ga ervoor. Dat is mijn taak. Vom Himmel hoog kom ich daher. En ik zal door slijk en bloed gaan. Ik zal vallen en weer opstaan. Als na deze overrompelende intro het verhaal begint, is de sfeer ook daar heel anders. Deze Johannes, die we nu een narcist zouden noemen, een man die zichzelf constant neerzet als de betere discipel, een stuk beter dan die Petrus in ieder geval, die slappeling, heeft ongetwijfeld literaire kwaliteiten, Johannes. De eerste zin, Jezus ging over de beek Kidron, de tuin in, roept een beeld op van een reis, de reis van de held, zoals Joseph Campbell dat zou noemen. En die reis begint altijd met ergens overheen gaan. Iets overschrijden en ergens ingaan. Transitie en introitus. In rite passage, een overgangsritueel. Bach pakt dat meesterlijk op. Rustig zijn de noten als het over Jezus Christus gaat. Onrustig als ze Judas de verrader betreffen. Jezus opent het verhaal met: wie zoeken jullie? Ich bin es. De mensen geloven het haast niet, want dat moet zo'n typetje zijn, zo'n godsdienstig mannetje. Dit kan jij niet zijn. Dus nog een keer. Wien zoekt hier? Ik ben het. Pak me maar. En laat die jongens met rust.

Deze episode sluit Bach af met dezelfde koraalmelodie die hij later in de Matthäuspassie als eerste koraal gebruikt. En het koor bezingt de mateloze liefde waarmee Jezus Christus de Marterstrasse, dat is niet de Marterstraat, maar de Martelaarsweg zal gaan, de Via Dolorosa.

hoorde wederom het Dunedin Concert onder leiding van John Budd met de tenor Nicholas Mulroy en de bas Matthew Brook. Dan richtte de spotlight zich op Simon Petrus, die maar zijn best wil doen om Jezus te helpen en zijn zwaard trekt. Jezus wijst hem volledig af. Jezus Christus wordt geboeid en naar de hoge priesters gevoerd. Dan pas komt de eerste aria voor alt. Je hoort twee hobo's die steeds verstrengeld zijn en dan weer van elkaar losraken. Het gaat over de strikken van de zonde. Beeldende taal. Van een onbekende tekstschrijver die niet zulke barokke taal gebruikte als toen mode was. Vooral in het wellustige Hamburg, waar ze erg van sappige en bloeddorstige lijdensteksten hielden.

En dat was wederom dus het Dunedin Concert onder leiding van John Budd. En ditmaal met Claire Wilkinson Alt. En dan heeft Bach 14 seconden nodig voor een zin van de evangelist. Petrus aber volkete Jesu nach uns dein andere jongen. Welke Johannes is. Voor er weer een aria komt. Ja, de romantici vonden dat maar niets. Je gaat toch niet twee van die mooie aria's aan elkaar plakken? Ach, die Bach, die moest het nog leren. Nee, dit is Bach de regisseur. Het gaat om het verhaal. En waar precies je dat even stilzet om over de gebeurtenis na te denken. En Petrus, die belooft hem overal in te zullen volgen. Ich folge dir gleichfalls nach. De Imitatio Christi, de navolging van Christus. Het meest gelezen boek in die tijd. En dat zingt niet Petrus, maar een sopraan. En die zingt het voor ons. Ja, wij weten wel beter. Die Petrus gaat het niet redden. Maar ga ik het redden? Deze majeur. Aria is een en al dans en lichtvoetigheid. Het is een lichtvoetige passepied, zoals toen vaak aan de hoven gedanst werd. Haast te. Kinderlijk naïef. Zoals een verliefde belooft, ik zal je altijd trouw zijn. Zo makkelijk is het leven niet. Het is niet even kortstondig halleluja. Alles schuift en verschuift in deze aria. Geen vastigheid. Het lijkt wel of de sopraan naar lucht moet happen. Zo onwerkelijk virtuoos is het. Je zakt er zo doorheen.

Joanna Lunn was de sopraan bij het Dunedin Concert. Johannes, die zo zijn connecties heeft, smokkelt Petrus naar binnen, de rechtszaal in. En dan wordt Petrus ontmaskerd en verraadt hij Jezus Christus voor de eerste keer. De literator Johannes beschrijft daarna hoe Petrus het er koud van krijgt. Een schokkende rilling overmand de verrader. Lichaamstaal. Bach toonzet dat prachtig en treffend. Dit stuk wordt afgesloten met zo'n typisch Matthäus-passiekoraal, zoals die weinig voorkomen in de Johannespassie. Dus hier een tekst van de mysticus Paul Gerhardt op de oerbekende melodie Wer hat dich so geschlagen? Bach gebruikt twee coupletten.

Dan nu, door dezelfde Dunedin's, het tweede Brandenburg-concert, waarin de koninklijke trompet zo meesterlijk tegen de tedere blokfluit wordt neergezet. Contrast, barok, Bach.

En ook hier hoorde u weer het Dunedin Concert onder leiding van John Butt. Hij speelde ook klavercimbal. En de violiste Cecilia Bernardini. Tweede Brandenburgs Concert tenslotte. En tot zover ons programma voor vandaag. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Joop van Zijl is uw presentator. En de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag dames en heren, dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender met muziek van en door Bach. Vandaag is het Solistendag en de tweede Bachzanger die we laten horen, die zich vooral onderscheiden heeft in het passierepertoire, is de basbariton Max Rudolf van Egmond. Hij is geboren in Semarang, Java, op 1 februari 1936. En Max van Egmond voltooide zijn schoolopleiding na de Tweede Wereldoorlog in Nederland, in Bussum. Zijn muzikale talent werd al vroeg ontdekt in het schoolkoor van het Wilde Zwijger Lyceum aldaar. Vervolgens nam hij vanaf 1954 wel gedurende 25 jaar zangles. In 1956 ging Max als nieuwslezer bij de radionieuwsdienst van de ANP werken. In 1959 werd hij prijswinnaar op het vocalistenconcours in Den Bosch. Later won hij nog prijzen bij de concoursen in Brussel en München. Sinds 1959 ontwikkelde Max van Egmond een solistische carrière als zanger van oratoria, liederen, cantates en barokopera's. Hij staat vooral bekend als interpreet van Bach-cantates, missen en passies en vanaf 1965 nam hij deel aan Bach-opnames onder de dirigenten Leonard, Harnoncourt en Frans Brugge, waarbij hij meedeed aan de eerste beroemde uitvoering op authentieke instrumenten van de Passion van Bach, die werd uitgebracht op de langspeelplaat. En dat was de Johannes Passion. Later verschenen ook cd's waarop Van Egmond liederencycli zingt van Schubert en Fauré. Daarnaast was Max van Egmond als docent verbonden aan het Zweling Conservatorium in Amsterdam. We laten nu eerst een gedeelte van de Johannes Passion uit 1965 horen. Dat was dus een historische opname, daarover straks meer. Het fragment dat we u nu laten horen begint bij nummer 28 uit de Johannes Passion, Daar sprach Pilatus zu ihm. De dialoog tussen Pilatus en Jezus, waarin Pilatus geïmponeerd raakt door de steeds krachtiger sprekende Jezus en tegen zijn zin Jezus aan het volk prijsgeeft, is een belangrijk moment van de passie. Max van Egmond zingt zowel de Jezuspartij als het arioso wat erop volgt, Betrachte mijn zelen, en dat was in de tijd van Bach gebruikelijk. Na de heftige passage van het geestelen van Jezus roept Bach de gang van het verhaal een halt toe en worden we in dat prachtige zachte arioso uitgenodigd om goed te beschouwen, te betrachten wat daar gebeurt. Betrachte mijn zelen met ängstigen vergnügen und met bitterer lust, namelijk de vreselijke pijn van Jezus. Deze paradoxale termen passen in de Lutherse lijdensmystiek, waarin het gaat om angst gemengd met genoegen en lust met bitterheid. Voorbeelden van het zogenaamde oxymoron, een paradox in de gevoelsbeleving. Typisch voor de barok. Uiterste in de muziek bij elkaar gebracht. Alleen daar kan het. En hoor hoe prachtig Bach dit doet, gezongen door Max van Egmond.

U hoorde niet alleen Max van Egmond, maar ook Nicolas Harnoncourt op de cello en zijn vrouw Alice Harnoncourt op een van de violas d'amore. Aan het orgel zat Gustav Leonhard, een waarlijk historische opname die in 1966 uitkwam op de langspeelplaat bij Telefunken met het authentieke ensemble Consensus Musicus. Men was zo bang dat het publiek de aanpak van de begeesterde Harnoncourt, die de leiding had, niet zou accepteren, dat op de LP-cassette als dirigent maar de naam van Hans Gillesberger, de leider van de Wiener Sängerknaben, in feite een tweederangs dirigent, was vermeld. Het was zo ongewoon dat een dirigent ook meespeelde op zijn cello, dat men dat maar veiliger vond. Hier begon in feite de revolutie van de HIP, de Historically Informed Performance. Dat klopte ook historisch, want Bach begon zijn revolutie ooit met de Johannes Passion, dus nog voor hij aan zijn Matthäuspassion begon. Bij de Beatles is dat eigenlijk hetzelfde gegaan. Hun LP, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, kreeg de faam. Maar de LP die daaraan vooraf ging, Revolver, letterlijk omwentelaar, begon de omwenteling pas echt in de toenmalige popmuziek. Ook in 1966, hetzelfde jaar dus gelijktijdig met de Johannespassion van Harnoncourt, Zeitgeist. Deze muzikale ontwikkelingen gingen gelijk op met de culturele revolutie in Europa. Zoals Provo en de notenkrakeracties tegen het Concertgebouworkest. In de veel bekendere Matthäuspassion van Harnoncourt uit 1970 zong Max alleen de basaria's en dan het prachtige Magedicht mein Herzerein in een zeer overtuigende uitvoering. U hoort dus eerst het recitatief Am Abend der Esküleware en daarna de aria Magedicht mein Herzerein, de laatste aria van de Matthäuspassion waarin alles tot rust komt en de pijn van de obo de cassia's wordt opgenomen in de verzadigde klank van de strijkers. Het is een mooie wiegende dans waaraan we ons mogen overgeven. Hoor de meesterzanger Max van Egmond in het meesterwerk van Johann Sebastian Bach.

U hoorde de arie uit de Matthäus-Passion aan Abend da Escule war und Machedich mein Herzerein, gezongen door Max van Egmond met Nicolas Harnoncourt, die het Concertus Musicus Orkest leidt. In de meer introverte Matthäus-Passion van Gustav Leonhard uit 1980 zong Max de Christuspartij, geflankeerd door mensen als René Jacobs als alt en Christophe Prigardien als tenor, evangelist. Hoor hoe Max hier de instellingswoorden van het avondmaal zingt, die prachtige muziek die Bach schreef voor dat haast heilige moment.

U hoorde Max van Egmond in de instellingswoorden van het avondmaal uit de Matthäus-Passion, samen met Gustav Leonhard en La Petite Bande, en Christophe Picardien als evangelist. Leonhard nam met Max in 1985 ook de Hohe Messe op. Hij zong daarin de heerlijke basaria Et in Spiritum Sanctum. Wellicht door zijn achtergrond als nieuwslezer, ja, dat brengt soms de meest getalenteerde mensen voort, was Max altijd in staat om een korte inleiding te houden op concerten en aria's die hij zelf zong. Helder en rustig, met duidelijke uitleg, wist hij in korte tijd de luisteraar in te wijden in allerlei achtergronden van het werk, waardoor de luisterervaring zo verrijkt wordt. Zonder enige moeite zong hij daarna zijn partij. We weten dat dat niet niks is, want je moet in zeer korte tijd dan wisselen van rol en ook van hersencircuit. De verteller gebruikt nu eenmaal een ander circuit dan de kunstenaar die daarna gaat musiceren. Een aantal grootheden kon dat goed. Leonard Bernstein, Sir Malcolm Sargent, Willem van Otterlo. Max van Egmond mag best in dat rijtje. Een waarlijk groot kunstenaar. Hij zingt nu uit de Hohe Messe Et in Spiritum Sanctum.

U hoorde Kerstin Ferrier in Have Mercy, Lord, on Me. En het koraal daarna Lamb of God, I Fell Before Thee. Ongelooflijk mooi zoals ze dit doet. Kerstin Ferrier's stem had een aangeboren natuurlijkheid. Ze had dus geen conservatorium voor zang gehad. En haar zangleraar erkende dat haar stem al perfect was en dat ze het instrument slechts hebben verfijnd en gecoacht. Haar stem had een bijzonder timbre dat nog door niemand is geëvenaard. Ook niet door Aafje Heynes, hoe goed die ook is. En dat wordt toegeschreven aan het feit dat ze een reizige vrouw van 1,75 meter was, met een ruime keelholte en een resonantieruimte. Een grote mond, maar dan letterlijk. Toch denkt men tegenwoordig dat timbre minder met de lichamelijke mate te maken heeft dan toen. Een timbre is volstrekt uniek en ook niet echt te veranderen. Vergeten moeten overigens ook niet dat er geen muzikus bestaat die talent zomaar komt aanwaaien. Het is van jongs af aan hard werken, je veel ontzeggen en steeds werken aan verbetering. Of zoals Bach het ooit in zei, je moet gewoon fleißig arbeiten. Veel zangcarrières beginnen overigens laat, vaak na het 18e jaar. In tegenstelling tot de instrumenten zoals piano en viool, waarbij de goede coördinatie van beide hersenhelften noodzakelijk is, is er voor zang eigenlijk maar één hersenhelft nodig. De grote pianisten en violisten zijn allemaal voor hun 10e begonnen, net zoals bijvoorbeeld grote tennissers en voetballers. En de zangers kunnen daarom later beginnen met zang. De hersens van muzici zijn dan ook anders dan van niet-muzici. Wij gaan door met de Matthäus Passion met Kerstin Ferrier, gezongen in het Engels. En u gaat horen, O gracious God, if my tears be unfailing. En dat is de vertaling van, Erbarmes God, kunnen tranen mijner wangen.

U hoorde O Gracious God, If My Tears Be Unveiling door Kerstin Ferrier. Gelukkig zijn er best wat geluidsopnames van haar gemaakt. Behalve Bach's Passion en de Hohe Messe is er een prachtige alt-rhapsodie van Brahms van haar. De Orfeo van Gluck en het werk van de Britten zijn al genoemd, ook gelukkig opgenomen. Maar het meest onvergetelijk en onovertroffen zijn haar Mahler-vertolkingen. Juist door de perfecte samenwerking met die andere grootheid, Bruno Walter, heb je twee verwante zielen en ontstond er een prachtige opname van Het Lied van de Eerde. Vanzelfsprekend zong ze De Messiah van Handel, ook het Engels oorspronkelijk. Maar te onbekend zijn haar vertolkingen van Engelse volksliedjes, Wollen Blow the Wind Southerly en The Keel Row. Ondanks de altijd rakende stem is daar ook een heerlijke lichtheid te horen. In het sociaal verkeer was ze een leuke, humoristische vrouw zonder diva-capsones. Ze doet als artieste eigenlijk denken aan onze Vazalis. Ook een grote vrouw en een grote kunstenares die in de eigen kring de mensen zo makkelijk aan het lachen wist te brengen. Het meeste indruk maakt Kerstin Ferrier toch in de stukken waar Bach de gravitas, de ernst, de pijloze diepte laat horen. Onvergetelijk mooi is daarom nu haar A Golgotha met de daaropvolgende aria See the Savior's Outstretched Hand. Oorspronkelijk in het Duits is dat Ach Golgotha, zie het, Jezus had die hand ons zu fassen ausgespannt. De laatste aria voor het sterven van Jezus. Kerstin Ferrier.

U hoorde Kathleen Ferrier in A Golgotha, See Ye, See the Savior's Outstretched Hand. We zijn in de weken van de Johannespassion. Gelukkig is er ook een opname van Kathleen Ferrier van het prachtige Es ist vollbracht. In het Engels wordt dat All is fulfilled, met een heuse viola da gamba. In de jaren 50 deed men toch al een beetje moeite om authenticiteit na te streven. U hoort Kathleen Ferrier met de London Philharmonic onder leiding van Sir Adrian Bolt in All is Fulfilled van de Johannespassion.

Dat was de aria uit de Johannes Passion, All is fulfilled, es ist volbracht. Aan het einde van zijn leven bewerkte Bach een aria uit zijn Himmelvaartsoratorium tot het wonderschone Agnus Dei in de hooimessen. Onafvolgbaar in zijn concentratie, met een serene smartelijkheid, een volledig loslaten en een volkomen overgave. Strak geïnstrumenteerd met alleen strijkers en dan die onnavolgbare altstem. Kerstin Ferje zingt dit zo intens moederlijk en tegelijkertijd spiritueel dat je er al makkelijk aan over kunt geven. Opgenomen op 7 en 8 oktober 1952, haar laatste plaatopname met Sir Adrian Boult.

0: Tot besluit van de Kerstin Ferrier-dag hoorde u uit de Hohe Messe het Agnus Dei, gezongen door Kerstin Ferrier, begeleid door de London Philharmonic Orchestra van Sir Adrian Boult. Dit was de prachtige Kerstin Ferrier-dag van Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. U kunt het altijd terugluisteren via internet en alles op de playlist nakijken. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.
1: Met trots mogen wij u wijzen op de net uitgekomen luister-cd Govert-Jan Bach over de Matthäus-passion van Johann Sebastian Bach. Dit luisterboek is als het ware voortgekomen uit de programma's Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. In 4 cd's met een speelduur van 4 uur leidt Govert-Jan Bach ons op vaardige wijze de wereld van de Matthäus-passie binnen, waardoor wij Bachs muziektaal beter leren verstaan. Hij reikt 10 sleutels aan om dit magistrale maar zeer complexe werk beter te begrijpen en te kunnen beluisteren. Sleutels zijn onder meer de tijdgeest, de barok, het tekstgebruik, de architectuur, de biografie van Bach, de technieken die hij toepaste en de mystiek. Hij doet dat aan de hand van talloze muziekfragmenten in heel verschillende uitvoeringen. De 4 cd's zijn gestoken in een prachtig boekje met samenvattingen, cd-vermeldingen en mooie reproducties. Ik spreek nog een voorwoord en alle informatie kunt u vinden bij rubinstein.nl. Het luisterboek kost 24,95 en is bij uw boek- of cd-handel te verkrijgen.

Hartelijk welkom bij een nieuw programma van de Concertzender, Café Zimmerman vanuit brasserie-restaurant Het Lagerhuis in Muiderberg. En vooral een heel warm welkom aan alle mensen die hier via de Concertzender zijn gekomen. We proberen hier terug te gaan in de tijd van Johann Sebastian Bach, toen hij zo rond 1730 met zijn zonen en muziekstudenten concerten gaf in het koffiehuis van Gottfried Zimmermann in Leipzig. Je zou kunnen zeggen dat het een vroege vorm van jam-sessies waren, en hier zijn ook de zogenaamde koffieconcerten geboren. Dat principe passen we ook toe in Café Zimmermann. Daar was de toegang ook gratis en de koffie voor eigen rekening. Dus schrikt u niet van wat rinkelende kopjes en licht geroezemoes op de achtergrond. Zo ging het er ongetwijfeld in Leipzig ook aan toe. Het is geen dag zonder Bachmaker Govert-Jan Bach en mij een eer en een groot genoegen onze gast van vandaag aan te kondigen. Het is niemand minder dan de internationaal vermaarde saxofonist Arno Bornkamp.

0: Allemande uit de tweede viool, Partita BWV 1003, hoorde u uitgevoerd door Arno Bornkamp, die een opleiding volgde voor klassieke saxofoon en verschillende typen saxofoon bespeelt. Inmiddels is hij hoofddocent saxofoon aan het conservatorium in Amsterdam. En het is schier onmogelijk zijn veelomvattende carrière in een paar zinnen samen te vatten. Ik ga het toch nog even proberen. Hij speelde ook bewerkingen voor saxofoon en deed met het Aurelia Saxofoon Quartet voor het eerst Bach. En daarna volgde Bach solo op de sax. En we gaan hem nu ook gewoon even horen. Welkom Arno Bornkamp.
1: Hallo.
0: Wat fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Is dit een beetje de entourage zoals die geweest zou kunnen zijn ook in Café Zimmerman?
1: Vast.
0: Denk je?
1: Vast, ja. Ik denk dat ze allemaal wel pruiken op hadden. Deze mensen hebben volgens mij geen pruiken op.
0: Nee, deze mensen zijn redelijk naturel. Had je er een kijkje willen nemen in 1730?
1: Ja, dat zou fantastisch geweest zijn.
0: Hoe stel je het je voor, behalve die pruiken?
1: Ja, nou, ik denk dat het eigenlijk gewoon heel gezellig was. Ik denk dat, mensen toen naar het café gingen om met elkaar te praten en dingen uit te wisselen. En het zoals het nu eigenlijk ook is. En misschien gingen ze anders met elkaar om, wat vormelijker misschien. Geen flauw idee.
0: Geen flauw idee.
1: Jammer genoeg weten we natuurlijk ontzettend weinig. We weten wat Govert net verteld heeft, maar eigenlijk weten we van Bach ook heel weinig. Hij heeft ontzettend weinig nagelaten, behalve volgens mij heel veel sollicitatiebrieven.
0: Ja. Govert-Jan Bach.
2: We hebben zijn muziek, dus weten we toch veel
1: ja,
2: van.
1: Ja, maar je wilt toch ook wel weten wat zijn drijfveren waren. En dat is toch moeilijk te
0: Dus jij had dolgraag aan kijken willen nemen en het ook allemaal aan de grote meester willen vragen.
1: Oh ja, absoluut. Ja,
0: en misschien ook wel wat hij van jouw uitvoering vond.
1: Absoluut.
0: Op saxofoon. Ja. Dat zullen we dus ook nooit weten.
1: Nee. Misschien draait hij zich om in zijn graf.
0: Wie weet.
1: Maar dan ga ik gewoon nog een keer spelen en dan draait hij nog een keer.
0: We gaan weer graag naar je luisteren nu. En Govert-Jan Bach gaat jou daarna scherp ondervragen.
1: Kijk, dat moeten we hebben.
0: Bereid je er vast even op voor.
1: Eerst spelen, dan ondervragen.
0: Concentreer je eerst op het spel. We gaan luisteren naar deel 1, 2 en 6 uit de cello suite nummer 2.
1: Ja, dat is goed.

0: Arno Bornkamp speelde deel 1, 2 en 6 uit de cello suite nummer 2. Hij komt hier weer naar de tafel. Want zoals beloofd gaat Govert-Jan Bach, programmamaker van Geen Dag Zonder Bach en auteur van het net uitgekomen luisterboek over de Matthäus Passion, hem scherp ondervragen. Fijn dat jij er ook bent, Govert-Jan. Jij hebt net het publiek al even toegesproken, maar dat hebben wij natuurlijk nog niet gehoord in deze opname. Ik had nog even een vraag over dat koffiehuis. Dat was een opkomend fenomeen toen, vertelde jij.
1: De koffiehuizen kwamen op. Dat begon eigenlijk na het beleg van Wenen in 1650, geloof ik. Toen zij weggingen, toen lieten ze de koffie achter. De Turken waren dat. En toen begon dat in Wenen, waar nog steeds veel koffiehuizen zijn, ook uit te waaieren naar midden Duitsland. En het koffiehuis was toch een beetje hip, een beetje modern. Koffie was nog een beetje omstreden, was een beetje zo-zo. Vandaar ook de koffiekantaat, waarin een ouderwetse vader zijn dochter een beetje bestraft voor het feit dat ze koffie drinkt. En zegt, zolang jij koffie drinkt, kom je niet aan de man. Maar goed, ze heeft een lange man met wie ze lekker koffie drinkt.
0: Nou, en we hadden het net over die entourage van toen. Maar toen zaten er dan waarschijnlijk ook geen vrouwen in het koffiehuis. Zoals nu wel hier in onze café Timmerman.
1: Ik denk zeker wel.
0: Ja, denk je?
1: Ja, ja, ja. Want de vrouwen van Bach, die waren zangeressen. Die mochten nooit in de kerk zingen, maar wel in de koffiehuizen. En er zijn ook operaatjes uitgevoerd. Dus ik denk wel degelijk dat zijn tweede vrouw, Anna Magdalena, daar gezongen heeft. Okay. En de cantaten voor de adel, die ze dus met warm weer in de tuin deden. Was ook nog leuk, hè, openluchtconcerten. Daar zong een vrouw wel degelijk. Ja.
0: Goed. Nee. We hebben de sfeer een beetje geschetst van die tijd. Ga je gang.
1: Ja. Dankjewel, Arno. Het was weer een heel bijzonder evenement om jou te horen. De eerste keer hoorde ik het in de kerk, toch anders, ook door de akoestiek, door de entourage. Dit was het context van alle mensen die hier zo gezellig aan de koffie zitten en luisteren. En ook weer raakt het me diep, deze muziek, zoals jij hem uitvoert, heeft een bepaalde approach. Het is alsof Bach met een hele warme stem heel direct tot je spreekt. Ja, ik heb het idee dat dat met de sax te maken heeft. Dus we gaan even naar jou en de saxofoon toe. Het is een instrument wat we sinds 1850 of weer kennen. Want Adolf Sax uit Luik, hè? Daar is toch wat moois vandaan gekomen. Dinan, nog mooier Dinan, nou, met de grote rots. Ja. Die heeft die saxofoon ontwikkeld, ineens van de jongste instrumenten. Daarna zijn er niet erg grote nieuwe instrumenten bijgekomen. De Onder Martineau, de Zingende Zaag. Maar hij heeft gezorgd, daar kan je het meeste over vertellen, ook voor al die stemsoorten die hij vertegenwoordigt. Zo net speelde jij de bariton sax voor de cello suite. Goed. En jij bent een saxofonist. En hoe is dat gekomen dat jij sax bent gaan spelen?
2: Ah. Nou, dat is wel een leuk verhaal.
1: Ja, altijd leuk, dat dacht ik al.
2: Ik speelde klarinet op de muziekschool en een beetje in het schoolorkest van de middelbare school. En begon wat geïnteresseerd te raken in jazzmuziek. En ik speelde wel in een bandje, vond Dixieland wel leuk. Ja. Maar een ander lid van dat bandje ging ook saxofoon spelen. Die speelde ook klarinet en die ging ook saxofoon spelen. En dat ging hem heel makkelijk af, omdat die overgang die is vrij snel te doen.
1: Ja.
2: En omdat ik al veel naar jazz luisterde en veel naar saxofonisten luisterde, kreeg ik daar natuurlijk ook een soort fantasie bij, een droom. En het bleek geen Fata Morgana te zijn, maar ik heb voor mijn 18e verjaardag een saxofoon gekregen van mijn ouders. En toen ben ik dat gaan doen en dat ging dus heel snel. En via de jazzmuziek, wat omzwermingen van sociale geografie, waar we verder niet over zullen uitweiden, ben ik uiteindelijk op het conservatorium terechtgekomen. En eigenlijk weer bij de klassieke muziek. Weer zo'n soort van rare omzwerving. Mm-hmm. Wel jazz blijven spelen, zo tussen neus en lippen door, maar toch wel klassiek gaan studeren. Ja. En dat was een enorme goede move achteraf gezien.
1: Ja, mooi.
2: Maar ging allemaal een beetje zonder plan, zeg maar.
1: Plan. Ja, want er is nu toch wel wat voor de sax geschreven, hè? Bizet en natuurlijk Ravel en heel veel over.
2: Dat zijn orkestpartijen, absoluut.
1: Ja, ook een stukje solo. Ja. Maar de eerste associatie die de meeste mensen hebben, denk ik toch, is met jazzmuziek.
2: Ja. Ja. Dat is logisch.
1: Dat is logisch, ja.
2: Alleen Adolf Sax kende nog geen jazz.
1: Nee, dus hij heeft echt als klassiek instrument ontwikkeld.
2: Absoluut, ja. Eigenlijk ook voor het orkest. Hè? Om als groep in het orkest de link te vormen tussen de strijkers en de houten blaasinstrumenten en de koperblaasinstrumenten. Ja. Dus eigenlijk heeft het van al die groepen heeft het wel iets. Het is een soort gekke chameleon, die saxofoon.
1: Oké. Okay. Ja, want dat range is, hè, van, hoorde ik dat, contrabas saxofoon. Hoe groot is die? Zoiets, denk ik.
2: Oh, daar kan je inklimmen.
1: Ja, kan je inklimmen. Ja. Totdat de sopraansax, die jij de sax ook gaat
2: Sopranino.
1: Doen. Sopranino is ook nog.
2: Ja, maar daar speel ik niet op.
1: Nee.
2: Dat kun je eigenlijk de mensen niet aandoen.
1: Dus de stemrange van heel erg laag tot heel erg hoog is tegenwoordig. Dus hij had een droom, deze sax, en die heeft hij waargemaakt.
2: Absoluut, ja. Het was een visionaire figuur. Visionaire figuren zijn ook vaak lastig in de omgang. Ja, dat was hij dus ook. Ja. Vandaar dat hij 3 keer failliet gegaan is.
1: Okay.
2: En uiteindelijk arm gestorven.
1: Ach, dat is wel zielig.
2: Maar goed, hij heeft wel iets nagelaten waar we nog steeds
1: toch wel
2: een beetje plezier van hebben.
1: En eigenlijk vertel jij nu dat jij de kleine zonde van de Dixieland hebt begaan, zoals wij allemaal. Dat hebben we overleefd. En toen kwam je uiteindelijk bij klassiek terecht.
2: Ja.
1: Maar ik hoor niks van Bach. Dat is nieuw. Meestal begin je ergens als je 7 of 8 bent met pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Hè? Begin je ergens met Bach. Jij dus niet.
2: Nee hoor.
1: Niet eens op de blokfluit.
2: Nee, op zondagmiddag werd het wel eens gedraaid in ons gezin. En dan kwam pam, pam, ping, tugadien, tugadien, ping. Het kwam voorbij en dacht ik, oh god, ik ga maar weer even buiten spelen. Ja, dat was echt niet echt iets voor mij. Nou, geen trauma, nee, natuurlijk niet. Maar
1: even wegwezen.
2: Ja, het was niet iets. En dat heeft heel lang geduurd voordat überhaupt de Bach aan mij bleef kleven. Zeg maar.
0: Ja, je zegt het bijna verontwaardigd, Govert Jan. Ja. Dat Bach nog niet voorbij kwam.
1: Nou, nee, dat is opmerkelijk. Want de meeste kinderen gaan via Bach. Omdat Bach heel erg moeilijke muziek heeft geschreven. Ja. Maar een paar leuke, makkelijke dingen voor kinderen. Voor zijn kinderen.
2: Precies.
1: Ook.
2: Ja.
1: Dat is opmerkelijk.
2: Dat is geheel aan mij voorbij gegaan.
1: Ja. Maar.
2: Maar ja, nou ja, het kwam eigenlijk door het lesgeven. Er zijn in het internationale lesgeven op conservatoria, daar wordt Bach zeker wel gebruikt.
1: Okay.
2: Ook om een aantal dingen te leren. Ja. Frasering, structuur. Dan wordt er ook vaak gebruik gemaakt van die solomuziek, fluitpartita.
1: Ja.
2: Nou, toen kwam dat dus op de lessen voorbij en dacht ik, ik weet er eigenlijk helemaal niets van. Okay. Dus misschien moet ik zelf maar eens aan de slag om dat eens te gaan spelen. Misschien is het wel wat. En via die weg ben ik eigenlijk met de fluitpartita begonnen en later begon het me steeds meer te fascineren. En is er nu dit hele programma uitgekomen waar ook een videoartiest James Murray bij betrokken is. En dan is het een soort serieuze zoektocht geworden, zeg maar.
1: Een soort van tweede jeugd haast. Ja. Nou, het leuke is dat Mozart ook pas op jouw leeftijd Bach ontdekt heeft, hè? Wat moest Mozart nog leren?
2: Maar Mozart...
1: Ja, goed, maar goed.
2: Bedankt voor het compliment.
1: Ja, maar goed. Dan redelijk vroeg nog voor zijn dood is hij nog helemaal door Bach heen gegaan. Dat was eigenlijk een ontdekking voor hem. En dus ook carrièrematig is het interessant. Dus dat geeft heel veel verdieping. Ja, en dan heb je die sax gevonden. Maar sax en Bach, conservatorium, dat was toch geen combi?
2: In mijn tijd niet.
1: Nee.
2: Wij waren eigenlijk bezig met het repertoire voor saxofoon. En bewerkingen, dat was sowieso begin jaren 80 was dat not done. En Bach heeft het misschien altijd wel een beetje gekund, maar mijn leraar Ed Bogaert, die was daar helemaal niet mee bezig. Die zag dat helemaal niet. En met zijn eigen kwartet deed hij wel overigens die Kunst der Fuge. Dat heb ik toen ook wel gehoord. En ook dat Musicalisches Opfer, dan moesten er altijd een paar bij, mocht ik ook wel eens meedoen. Dus dat waren dan stukken die niet voor een vaste bezetting geschreven waren. Dus dat was dan, zou ik maar zeggen, well done. Want daar kan je dan ook maar voor met saxofoon mee aan de slag.
1: Ja.
2: Maar bewerkingen van stukken voor andere instrumenten geschreven, dat deden we eigenlijk bijna niet.
1: Ja.
2: Niet dat het een zonde was, maar het was gewoon niet zo het eieren eten bij ons.
1: Dat is leuk. Ja. Nu gaan we zo luisteren naar 2 delen uit die fluitpartita. Niet dus voor een strijker geschreven, maar voor een blaasinstrument. En het grappige, Bach op de blaasinstrumenten. Een sax hoort in die range.
2: Dat wordt met saxofoon mee aan de slag.
1: Ja.
2: Maar bewerkingen van stukken voor andere instrumenten geschreven, dat deden we eigenlijk bijna niet.
1: Ja.
2: Niet dat het een zonde was, maar het was gewoon niet zo het eieren eten bij ons.
1: Dat is leuk. Ja. Nu gaan we zo luisteren naar 2 delen uit die fluitpartita. Niet dus voor een strijker geschreven, maar voor een blaasinstrument. En het grappige, Bach op de blaasinstrumenten, een sax hoort in die range. Dat gaan we zo horen.
2: Ja.

0: Ik zat nog even te mijmeren over het vorige wat je allemaal vertelde. Je kreeg een saxofoon op je 18e van je ouders. Die hadden wel door dat het serieus was. Met jou en de saxofoon.
1: Nou, serieus? Nee, het was niet serieus. Nee, ik wilde het graag.
0: Ja, maar je serieus. Kreeg hem dus...
1: Ja, nee, je krijgt wel eens meer wat. En we konden hem in Parijs kopen. Want mijn vader ging nog altijd naar Parijs van zijn werk.
2: Dat scheelt wel.
1: Dus dat was toch 800 gulden goedkoper dan in Nederland.
2: Oké. Okay.
1: Dus dat was ook een overweging.
0: Ik begrijp het. Ja.
2: Even naar Parijs.
1: Ja, en ik speelde nog steeds op die saxofoon.
2: Wat leuk.
1: Dat is een tenor en dan speel ik op in het kwartet. Dus dat is zo. Okay.
0: Goed. Ja. Govert-Jan Bach praat verder met Arno Bornkamp.
2: Ja, dankjewel.
0: Want jij wil zoveel weten.
2: Ja. Nou. Het is wel heel interessant. Eigenlijk de stukken die je dan kiest van Bach, dat zijn allemaal van die suites, hè? Partita's, sonaten, gebaseerd op dansvormen. Niet echt om te dansen, maar het waren structuren. Die werden weergegeven in dansvormen die een naam hadden. Heel mooi nu de twee uiterste, de trage sarabande, 12/8 maat. En de hele snelle, pittige bourrée. Bourrée is boerse dans. En waarschijnlijk is dat Schots of Engels dan daad. En ja, dat is eigenlijk een vorm die jou ook ligt, die dansvormen.
1: Want, nou, ik heb natuurlijk veel jazzmuziek gespeeld. En daar waren ze allemaal aan het hossen, kan ik maar zeggen. Die studentenverenigingen Delft en in Leiden, waar ik toen heel veel speelde.
2: Ja.
1: Dus ja, en Bach wordt natuurlijk ook heel veel door jazzmuzikanten geadopteerd.
2: Ja.
1: En wie kent niet de swingelsingers met de 9e fuga uit de Kunst der Fuge?
2: Ja.
1: Dat werkt op de een of andere manier. Niet met al zijn muziek natuurlijk, maar met heel veel van zijn muziek werkt dat ontzettend goed.
2: Nou ja, zelfs in de Matthäus Passion zijn er een heleboel stukken eigenlijk ook gebaseerd op dansvormen.
1: Absoluut.
2: Dus toen die revolutie van de authentieke instrumenten doorkwam in de jaren 70, toen hoorde je ineens, kon je als het ware licht dansen op Bach. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk in de Bible Belt enorm veel boze reacties opgeleverd, want dat mocht niet.
1: Ja.
2: Maar hij eindigde ook echt met de minuet aan het eind van de Johannes Passion. Die dansvormen zijn centraal. Maar die hoor je het meeste dus in deze suites en partita's. En dan dit stuk op de sopraansax. Ik vind het prachtig. Het is wel een ijlstuk oorspronkelijk, in de traverso. Ook heel virtuoos. En hier heeft het heel veel zeggingskracht. Hoe vind je die verhouding tussen die ijle traverso, een mooi geluid, maar toch heel ijl en... Het moest een virtuoos geweest zijn, voor wie die het schreef.
1: Absoluut, want dit ligt heel rottig.
2: Het ligt heel rottig, ja precies. Het is verdomd moeilijk, hè? Ja, ja. En die sopraansax is een heerlijk instrument. Ook weer een link met popmuziek. Want ik ken het eigenlijk het beste sinds ik Sting hoorde spelen in Mad About You.
1: Ja, met Branford Marsalis.
2: Ja, geweldig. En, dus ook die sax is ook heel erg in de popmuziek doorgedrongen. Vooral de sopraansax.
1: Ja, absoluut. Ja, de sopraansax, maar ook wel altijd. Ja. De Maceo Parker, dat was de grote saxofonist van James Brown. En dit is natuurlijk enorm... de saxofoon heeft zich als een soort parvenu overal ingewerkt, zou ik maar zeggen. In de wereldmuziek. Paquito de Rivera.
2: Een soort van alles vriend.
1: Ja, nou, de chameleon eigenlijk.
2: Chameleon.
1: Het is dus eigenlijk een soort van... instrument wat de menselijke stem eigenlijk op het meeste benadert. En het meest, de extreme van de menselijke stem het meest kan vertegenwoordigen.
2: En dat vind ik zo interessant, omdat eigenlijk Bach toch heel erg toegewerkt heeft naar de zang, naar de menselijke stem. En ze zeggen wel eens, hij heeft instrumentaal geschreven voor de stem, maar meer vocaal voor het instrument. Het is bij hem eigenlijk één verhaal. En in jouw sax-aanpak hoor je heel erg die menselijke stem. Zeker de cellosuite, dat is heel erg menselijk, komt heel dichtbij.
1: Ja.
2: En hier vond ik het ook weer duidelijk.
1: Wat vind jij
2: hoe zou Bach dit gevonden hebben? Ja,
1: ja, maar ik wil nog even een wedervraagje.
2: Ja,
1: wat vind jij van de theorie dat hij... de Chaconne en misschien ook de tweede cellosuite heeft geschreven naar aanleiding van het overlijden van zijn eerste vrouw, Maria Barbara.
2: Die theorie ken ik goed van Toenen, Ingrid Toenen. Dat is een hele goede theorie. Ja. Het klopt ook qua tijd. Hij heeft toen zijn eerste vrouw op een hele nare manier verloren. Hij was met zijn prins aan het kuren. Dat deed hij niet, Bach moest muziek maken. Een kruisbad.
1: Ja.
2: En kwam toen terug met zijn gevolg en kwam toen een koud en stil huis in. Hij wist niet van een sms'je of een mailtje dat zijn vrouw al 7 dagen dood en begraven was.
1: Ja.
2: Dat het moet enorm trouwer geweest zijn voor een man die op zijn 9e beide ouders al kwijtraakt.
1: Ja.
2: En heel veel. En men heeft dus gedacht dat gevonden dat in die chaconne, daar kom ik straks nog op terug, allerlei stukken verwerkt zijn die rouwkoralen zijn. Koralen waarin een rouw een plek heeft.
1: Ja.
2: En ook als je die koralen dan niet hoort, dan is het een stuk met een enorme diepte. Ja, dat is zeker. Ja. Dus

0: In of je dat zo meeneemt in jouw uitvoer, een soort van perspectief.
1: Dat vind ik altijd heel lastig. Dat soort bijna pittoreske overwegingen. Als die in de muziek zitten, zitten ze erin.
0: Ja.
1: Maar je moet vooral, als je speelt, moet je vooral bezig zijn met wat je moet doen.
0: Ja, de noten.
1: En niet wat de mensen ervan moeten denken. Want dan raak je zelf verstrikt.
0: Maar als je naar het stuk kijkt, Chaconne, is dat wel een reis. Hè? En uiteindelijk loopt het goed af.
1: Ja.
0: Niet zonder kleerscheuren?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Maar je komt aan.
1: Hè? Ja, dat is absoluut.
0: Het is opmerkelijk zo'n lang stuk, haast 15 minuten. Ja. In die hele literatuur, van muziekliteratuur van die tijd, het is zeer opmerkelijk.
1: Ja.
0: En ja, de liefhebbers, kenners, Maarten het Hart, vinden dat het allergrootste stuk van Bach.
1: Ja.
2: En daar gaan we ook naar luisteren.
1: Ja. Je had nog een vraag, die heb ik nog niet beantwoord. Ja. Wat was die vraag ook alweer?
0: Nou, ik geloof dat je nu moet spelen, qua tijd.
2: Dat denken wij even na wat de vraag was.
0: Ja.
2: Want hebben we nu lang genoeg de tijd voor.
1: Ik had een wedervraag, maar het was eigenlijk een beetje onbeleefd. Hè?
0: Oh, nou, dat is niet erg.
2: Alles mag hier. Nou, bijna alles.
1: Ja, precies. Ja. Maar goed.
0: We gaan luisteren naar de Chaconne uit de tweede vioolpartita. Ja. Nu, en voor heel veel mensen wordt eerst op de altsax. Ja, de altsax.

0: een welverdiend applaus voor Arno Bornkamp. Je had nog één belangrijke vraag, Govert-Jan.
1: Ja, dankjewel Arno voor deze reis, waarin je de structuur van het stuk heel mooi blootlegt. Maar de puristen, die zullen zeggen, ja, dit is voor een strijkinstrument geschreven voor viool. En Bach bewerkte echt heel veel zelf. Hij is erbij begonnen, hè? De stoutigheid is bij hem begonnen. Klaversimmel, viool werd klaversimmel, klaversimmel werd orgel, werd het een trio en dan weer zelfs voor koor hele stukken voor orkest. Maar waar blijven de dubbelgrepen?
2: Oh, die zitten er overal lekker in verwerkt.
1: Verstopt. Oh ja, verstopt.
2: Ja, maar je kan geen dubbelgreep doen.
1: Nee,
2: natuurlijk.
1: Daarom, vandaar mijn vraag.
2: Dus je kan ze suggereren.
1: Okay.
2: Maar omdat het een dansvorm is die alsmaar terugkomt, eigenlijk een soort akkoordenschema ook wat je voorbij hoort komen, is het minder cruciaal dan bijvoorbeeld in zijn sonates, die ook voor viool geschreven heeft.
1: Okay. Ja,
2: daar zou ik me niet aan wagen.
1: Dat is samenklinken, hè? De polyfonie is wel belangrijk, de meerstemmigheid.
2: Ja, en dan heb je een heel ander soort vorm. Ja. En in deze vorm kom je toch altijd weer terug bij hetzelfde. En dan kan je ook wel weer eens wat anders horen dan wat je eigenlijk had moeten horen.
1: Ja. He? Dus ik heb het niet gemist, je hebt het mooi gesuggereerd, maar de puristen zullen dat zeggen.
2: Oh, ik vind het prima. Ja. Misschien kunnen we dan een kopje koffie met ze gaan drinken in Café Tsiemerman.
1: Ja, Erzatscafé misschien. Ja.
0: Nou, met deze laatste kritische noot beëindigen we dan dit programma. Maar Arno Bornkamp gaat natuurlijk nog één keer optreden. Dank je wel voor je optreden, Arno. En zometeen gaan we nog naar je luisteren. Ik vertel dat je binnenkort veel te horen bent in het buitenland. Eind april een masterclass en een recital in Taiwan helemaal.
2: Absoluut, ja.
0: In mei in Spanje en Kroatië.
2: Eerst nog even naar Sicilië.
0: Ach, wat naar. En in eigen land op 24 mei, dan kunnen we ook naar je toe.
2: Ja, in Friesland.
0: In Oranjewoud in Friesland. Ja. En er staan nog diverse zomercursussen in Polen, Frankrijk en Duitsland op het programma.
2: Precies.
0: Dus met recht een internationaal artiest. Dit was Café Tsiemerman bij de Concertzender. Een programma van Govert-Jan Bach, Irene Stolp, Hans Meerman en Karin van der Boogaard. Wij danken het Lagerhuis voor de gastvrijheid. Wij danken het publiek dat u hier allemaal wilde komen vandaag om hier een uur mee te genieten van Arno Bornkamp. En dat gaan we nog één keer doen. De Sarabande uit Vioolpartita nummer 2. Arno Bornkamp.

Vandaag en morgen aandacht voor de muzikale zonen van Bach. Vooral voor de jarige Carl Philipp Emanuel. 300 jaar geleden geboren. Dus vandaar nu het Carl Philipp Emanuel jaar. CPE jaar. Maar we gaan eerst luisteren naar de oudste zoon. Willem Friedemann. Altijd wat onderschat. In 1710 in Weimar geboren. En een componist van prachtige en vaak originele muziek. Zeker zijn religieuze muziek, waar we zoiets van gaan horen. Deze Willem Friedemann, hij werd aangesproken als Friedemann, lijkt wat bedolven te zijn onder de goede zorgen, de te goede zorgen misschien, van de grote vader. Na een mooie begonnen carrière, wel met vader Sebastian als kruiwagen, is hij na diens dood de weg een beetje kwijtgeraakt. Hij raakte aan de drank en hij verarmde zelfs. En daardoor verkwanselde hij nogal wat van de nalatenschap van zijn vader en verkocht allerlei stukken muziek her en der. En zo zijn we mogelijk heel wat van hem kwijtgeraakt. Dat is heel erg dat er nog stukken van Bach zijn die we niet kennen, die hierdoor zijn weggeraakt. Het is alleen de vraag, hoe erg is het? Want kent u al die 230 kantaten al? Kent u alle stukken voor klavier? Het is erg, maar er blijft godzijdank zo ontzettend veel over. Deze Willem Friedemann speelde echter wel de sleutelrol in de herontdekking van de Matthäus-passion. Sarah Levy, de oud-tante van Felix Mendelssohn Bartholdy, dus de zus van zijn oma, was nog leerling in Berlijn bij Willem Friedemann. En deze Sarah Levy die verzamelde alles wat ze van de Bach kon krijgen. En op een dag heeft deze Willem Friedemann haar het manuscript gegeven van de Matthäus-passion. En dat was het cadeau wat 14-jarige Felix aan zijn oma vroeg voor kerst. Ze liet een kopie maken van het stuk en dat was het kerstcadeau voor de 14-jarige Felix Mendelssohn Bartholdy. Eeuwig dankbaar blijven we zowel Willem Friedemann als Felix daarvoor. We gaan nu luisteren naar een kantate van Willem Friedemann Bach met de naam Lasset uns ablegen, die werken der Finsternis. Een kantate voor de eerste advent. Prachtige muziek waar de vader zeker te horen is, maar toch met een eigen persoonlijke touch. U hoort Barbara Schick, Claudius Schubert, Wilfried Jochens, Stefan Schreckensberger en de Rheinische Kantorei met het kleine concert onder leiding van Herman Max.

Dat was de kantate Lasset und Ablegen, die Werke der Finsternis. Een kantate voor de eerste advent van Willem Friedemann Bach. En u hoorde Bauerischliek sopraan Claudia Schubert-Alt, Wilfried Jochens, tenor en Stefan Schreckensberger bas, samen met de Rheinische Kantorei om dat kleine concert onder leiding van Herman Marx. Nu naar Karl Philipp Emanuel, Bachs tweede zoon, die Emanuel genoemd werd. De bekendste en de best betaalde Bach-muzikus ooit. Met de wereldstad Hamburg als zijn laatste station, waar hij zijn peetvader Telemann opvolgde. Hij was het derde kind van Bach en de tweede zoon die in Weimar geboren werd, in 1714 dus. Hij was op zijn zesde al wees toen zijn moeder, Maria Barbara, in 1720 stierf. Maar hij kon gelukkig bij zijn vader en familie blijven wonen, want de zus van zijn moeder woonde bij vader Sebastian in. En bovendien trouwde deze eind 1722 met zangeres Anna Magdalena Wilke, die dus zijn stiefmoeder werd. Het gezin kon bijeen blijven. Dat was anders dan zijn vader Sebastian had meegemaakt. Die was op zijn negende al volwijze, had binnen een jaar zijn beide ouders verloren. En moest ook gaan wonen bij een andere broer en verhuizen daarvoor. En verloor zo niet alleen zijn ouders, maar ook huis en haard, stad en school en vriendjes. We gaan luisteren naar het mooie concert voor klavercimbal in D-klein van Karl Philipp Emanuel, gespeeld door Gusto Leonard en zijn barokensemble.

U hoorde het concert in D-klein voor klavercimbal, week U 23 van Carl Philipp Emanuel Bach, gespeeld door Gustav Leonhard en een barokensemble onder zijn leiding. Dit was voor vandaag Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Ik ben Govert-Jan Bach, presentator en samensteller van dit programma. Misschien tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Samengesteld en gepresenteerd door Govert-Jan Bach. Joop van Zijl, laat u groeten. Hij komt nog terug, maar het gaat goed met hem, dat u het weet. Wij gaan de komende week ook weer eens even veel nieuwe Bach-cd's laten horen. De productie daarvan gaat onverminderd voort, met wel iedere maand 1 of 2 cd's en soms zijn er hele mooie uitvoeringen tussen. Zo is er weer een nieuwe cantate-cd van Philip Herrewegen. We hebben net van hem weer een prachtige Matthäus-passion gehoord in het Concertgebouw met Juan Pase. Eigenlijk stond hij daarmee in die oeroude traditie sinds 1899 die Willem Mengelberg nog was begonnen. Twee grandioze zangers van die Matthäus-passion staan op de nieuwe cd van Philip Herrewegen. Damien Guillon en de vertrouwde Peter Kooi. Nu dus de cantate, BWV 48, Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen, voor de 20e zondag na Trinitatis, waar deze twee zangers ook aan meedoen. Deze cantate is nog in 1723 geschreven en we horen al veel van de passionen in deze muziek doorschemeren. De muziek is al vermaakt en je zou niet zeggen dat Bach eigenlijk aan het experimenteren is, maar dat doet hij wel. In het beginkoor, een lamento in G klein, een klaagzang, net als in koor 1 en 2 van het beginkoor van de Matthäus-passion. Thema is zwaar. Naar aanleiding van de genezing van een verlamde door Jezus gaat het eigenlijk over de ellendige staat van de mens. En dat is vaak ziekte en lijden. Ich elender Mensch. Die tekst is afkomstig van een koraal, wat Bach goed kende. Net als met vele andere koralen gaat het om ich, ich, ich. Het ik staat centraal, vooral het lijdende, het moeizame leven van het ich, het ik. En Bach weeft zo'n koraal daar dan tussenin, in dat koor. Als de Bachs geen muzici waren, dan waren het vaak tapijtwevers. En dat weven, dat zit ze als het ware in de genen. Het koraal, wat hij in dat zware koor weeft, is hoopvoller dan die klaagzang van het koor. En die techniek die vinden we ook terug in het begin van de Matthäus-passion. Een zware klaagzang en dan komt het sopranenkoor in G groot daar bovenuit. Na dat eerste koor van deze cantate, dan komt de alt. En dan moduleert de muziek al via een aantal kruisen naar majeur. Kruisen betekent naar boven, omhoog. De genezing die plaatsvindt van de verlamde is als het ware hoorbaar in de noten. En ook zichtbaar door de kruisen in de muziektekst voor de muziekkenner van die dagen. De tweede helft van deze cantate is dan weer lichter en transparanter van toon. Het schuurt minder en er zijn minder dissonanten en schijnende momenten te horen. Let op de alto. Damien Guillon is een raszanger. We gaan de komende tijd meer van hem horen. Cantate 48. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen?

U hoorde de kantate 48, Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Gezongen door de alto Damien Guillon en de tenor Thomas Haps. Samen met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. Zijn nieuwe cd voor deze maanden. Ook nieuw is de cd van bewerking van vioolstukken, solostukken, voor mandoline door Chris Thiele. Ik denk Chris Thiele, want het is een Amerikaan. De mandolineklank is op deze opname heel subtiel en niet zo scherp als hij nog wel eens te horen is. Het doet zelfs een beetje denken aan het klavichord, dat hele zachte tafelklaversimmeltje. Portable was dat. Je kon het op reis meenemen en het werd ook vaak bespeeld thuis door de vrouwen. We komen daar binnenkort nog op terug in verband met Carl Philipp Emanuel, die als kind dat vaak speelde. De solostukken voor instrumenten, voor de viool en de cello, die dus geen echte akkoorden kunnen maken, werken eigenlijk met het principe van de suggestie. Je denkt als het ware de akkoorden erbij die normalerwijs in de begeleiding van een of ander begeleidingsinstrument zouden zijn, zoals een klavier of klaversymbool. En dat geeft een bijzonder effect. Die wordt als het ware door deze muziek aan het werk gezet. En dat is waarschijnlijk ook de magie van deze muziek. Je moet luisteren, je moet meedoen, anders verdwijnt het. We gaan luisteren naar de eerste partita in B klein, BWV 1002, van voor viool dus solo, maar bewerkt voor de mandoline door Chris Thiele.

U hoorde net het Magnificat van Carl Philipp Emanuel Bach uit 1749. Het werd gezongen op een nieuwe cd door Elizabeth Watts, sopraan, Wiebke Liemkoel, alt, Lothar Ordinius, tenor, Marcus Eiche, bas, samen met het Rias Kamerkoor en de Academie voor Alte Muziek, en nu geleid door Hans-Christoph Rademan. De reconstructie van dit prachtig concert uit 1786 had ook ruimte voor een heel mooi koorstuk Heilig ist Gott, voor dubbelkoor. Carl Philipp Emanuel, hij werd Emanuel genoemd door zijn familie, beschouwde dit eigenlijk als zijn zwanenzang. Het is een stuk met ongelooflijke diepte. En het requiem van Mozart, dat hoor je al aankomen. Emanuel was een Bach die uiteindelijk toch een heel eigen stijl ontwikkelde. En hij hoopte dat men hem na zijn dood niet te snel zou vergeten. Nou, we doen ons best, want het is heel mooi. U hoort weer het Rias Kamerkoor en de Academie voor Alte Muziek onder leiding van Hans-Christoph Rademan.

U hoorde net het motet Heilig is God van Karel Philipp Emanuel Bach. Het werd gezongen door het Rias Kamerkoor en de Academie voor Alte Muziek onder leiding van Hans-Christoph Rademan. En tot slot in dat concert, 1786, klonk die indringende strijkersymfonie in die Sturm und Drang sfeer, overweldigende en originele muziek. Een muziek die brug slaat naar Mozart en Haydn. Zonder Emanuel Bach was Haydn ondenkbaar geweest. Het wordt heerlijk gespeeld door de Academie voor Alte Muziek Berlin.

Tot slot hoorde u de symfonie in D-groot, WQ 183 van Carl Philipp Emanuel Bach, gespeeld door de Academie voor Alte Muziek Berlin onder leiding van Hans-Christoph Rademann. Dit was het besluit van Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van het Concertcenter, samengesteld en gepresenteerd door Govert-Jan Bach. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Met muziek van Doer en met Bach. Deze week gaan we eerst langs de vier Lutherse missen die Sebastian Bach schreef. En dan gaan we woensdag luisteren naar een solistenportret van Albert Schweitzer. Met orgelspel door hemzelf. En gearrangeerde Bachmuziek uit Lambarene. Heel leuk, heel bijzonder. Met de donderdag, die valt ook op Hemelvaartsdag, is er aandacht voor Karl Philipp Emanuel en diens Hemelvaartsoratorium. Vandaag de missen BWV 235 en 234. Want we gaan op weg naar de Missa 1733, die Bach aan het eind van zijn leven verbreedde tot de zogenaamde Hohe Messe, de Missa Tota, de totale mis. En dit doen we met het oog op een uitvoering op zondag 8 juni, Pinksterdag, eerste Pinksterdag, in de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam, om 15 uur. Door het Bach Ensemble Amsterdam onder leiding van Paulien Costense. Vandaag, na de Missa 1733, voor het Hof geschreven van Dresden, ging Bach meer van het type van deze Missa Brevis maken. In 1734 schrijft hij het Weihnachtsoratorium, waarin hij ook veel oud kantatenmateriaal verwerkt. Hij hergebruikt dat eigenlijk. Dat noemen we parodiëren. Hij heeft de smaak van dat parodiëren dan zo te pakken dat hij dat ook doet met de oratoria voor Pasen en Hemelvaart. En in het vervolg daarvan kunnen we deze Lutherse missen zien. Deze Lutherse missen waren in Latijn en die werden gebruikt in de Lutherse kerk voor hoogtijdagen en konden in principe zowel in een Lutherse als in een katholieke dienst gebruikt worden, maar werden voornamelijk gebruikt in de Lutherse kerk. Albert Schweitzer, aan wie het solistenportret van woensdag is gewijd, vond dat hergebruik op andere teksten eigenlijk maar niks. Het paste niet in het romantische beeld van het grote christelijke genie die alles opnieuw uitvond. Schweitzer noemde het zelfs barbarij, maar daarover verder op woensdag. Wij zijn er juist erg gelukkig mee dat die Lutherse missen er zijn, want Bach selecteerde de mooiste kantatenstukken en bewerkte die kunstig en vooral erg passend voor de universele misteksten in Latijn. Eigenlijk is het luisteren naar deze missen de beste start om de kantates te leren kennen, want er zijn geen recitatieven met zware christelijke teksten. Teksten die vaak vol zijn van zonde en vermaning. Het is gewoon puur muziek met die Latijnse, wat universele, wat abstracte teksten. We beginnen met de Missa 235, BWV 235, in G-klein.

U luisterde naar de Missa Brevis, Bachwerkenverzachting 235 in G-klein. En deze werd uitgevoerd door het ensemble Pygmalion, onder leiding van Raphaël Pichon. En we gaan nu verder met de Missa BWV 234 in A-groot met dezelfde uitvoerende.

Dat was tot besluit de Missa BWV 236 in G-groot, uitgevoerd door het Birkmalion Ensemble onder leiding van Raphaël Pichon. Dat waren de vier Lutherse missen, vooruitlopend op de Hohe Messe die we de volgende week gaan uitzenden. Dit was Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. U kunt alles nakijken op de playlist en u kunt ook terugluisteren via Uitzending Gemist. U kunt ook reageren bij bach@concertzender.nl. Ik ben Govert-Jan Bach, samensteller en presentator. En ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen, waar we het zeer boeiende solistenportret van Albert Schweitzer laten horen. Tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender met muziek van, door en met Bach. Ik ben Govert-Jan Bach, samensteller en presentator, bij afwezigheid van Joop van Zijl, maar hij komt terug op een dag. Vandaag Albert Schweitzer, een solistenportret. Heel bijzonder dat we opname hebben van hem, want hij is nu al een tijd overleden in 1965 en er zijn toch nog heel wat opnames van hem als organist. Hij werd geboren op 14 januari 1875 in Kaisersberg in de Elzas, wat toen Duits grondgebied was. Albert Schweitzer was een Luthers theoloog, hij was filosoof, hij was muzikus, hij was arts en medisch zendeling. Hij kreeg in 1952 de Nobelprijs voor de vrede. En hij is behalve zijn medische werk in Afrika vooral bekend geworden door zijn filosofie over cultuur en ethiek. En als muzikus door zijn studies en interpretatie op orgel en piano van de muziek van Johann Sebastian Bach. Albert Schweitzer beleefde naar eigen zeggen een gelukkige jeugd. Hij was wel echter een ziekelijk kind, wat men aan de sterke, gezonde man van later niet zou afzien. Hij was ook, en dat is nog vreemder, laat met lezen en schrijven. En hij leerde slecht. Dat is bij meer genieën zo. We denken maar aan Churchill of aan Einstein. Hij noemde zichzelf een traag en dromerig kind. Daarom dwong hij zichzelf, toen hij opgroeide, om juist die onderwerpen te leren beheersen die moeilijk voor hem waren. Bijvoorbeeld het Hebreeuws. Op muzikaal vlak was hij wel zeer begaafd. Toen hij 7 jaar oud was, had hij reeds een psalm gecomponeerd en speelde hij op het harmonium koraalmelodieën met zelfgevonden harmonieën. Op zijn 8e begon hij al op kerkorgels te spelen. Een hartstocht die hij van zijn grootvader had geërfd. Hij volgde het gymnasium in Mühlhausen met dank aan een oud oom die daar directeur was van de volksscholen en bereid was hem in huis te nemen. Zijn vader had dit onderwijs voor hem waarschijnlijk nooit kunnen betalen. In huis bij deze oud oom kwam Albert Schweitzer, de jonge Albert dus, onder strenge tucht te staan, waarvoor hij later zijn diepe dankbaarheid uitte. Op 18 juni 1893, hij is dan 18 jaar, haalde hij met tamelijk middelmatige eindcijfers zijn eindexamen. In oktober van datzelfde jaar ontving hij orgelles van de grote Parijse organist Charles-Marie Widor, bekostigd door een oom die koopman in Parijs was. Er ontstond een bijzondere vriendschap tussen Widor en Schweitzer. Eind oktober, 1893, datzelfde jaar dus, begon hij filosofie en theologie te studeren in Straatsburg. Slechts onderbroken door zijn militaire dienstplicht in 1894 stortte hij zich op zijn studie en verdiepte zich in de eerste jaren bovenmatig in het Nieuwe Testament en het leven van Jezus. Hij bleef ook op muzikaal vlak bezig als orgelbegeleider bij Bachconcerten, onder andere van de Passionen en Cantates van het Sint-Wilhelmkoor in Straatsburg. We gaan nu eerst luisteren naar de beroemde Toccata Fuga in D-klein, BWV 565. Let wel, een opname uit 1935. En dat is te horen. Orgel opnemen is al zo moeilijk en in die tijd was het toch niet briljant. En toch is het echt Albert Schweitzer die je gaat horen.

U hoorde de Toccata en Fuga in D klein, BWV 565, gespeeld door Albert Schweitzer op een helaas onbekend orgel. In Straatsburg leerde hij ook de opera's van Wagner kennen. En u zou het niet verwachten, maar Albert Schweitzer ontwikkelde zich als een echte Wagneriaan. En zo benaderde hij Bach ook, wat soms een beetje ingewikkeld was. Na zijn eerste examen theologie in 1898 besloot hij zich, gesteund door een beurs, zich nu op de filosofie toe te leggen. Daartoe verhuisde hij naar Parijs, waar hij opnieuw orgellessen van Widor volgde en zich verdiepte in de filosoof Immanuel Kant. De toen nog niet al te grote wereldstad beviel hem zeer, behalve de nieuwere orgels. De klank was dreunend en droog van Schweitzer. Eind juli dat jaar keerde hij terug naar Straatsburg en promoveerde op Kant. En daar in Straatsburg hield hij in het Duits colleges over filosofen als Friedrich Nietzsche en Arthur Schopenhauer en Goethes Faust. In 1900 behaalde hij de graad van dokter in de theologie met zijn werk over het avondmaal. In 1902 begon hij colleges te geven aan de theologische faculteit aldaar. En in 1905 publiceerde hij in het Frans een biografie over Johann Sebastian Bach. Hoewel Albert Schweitzer een van de grootste Bach-kenners ooit ook een voortreffelijk organist was, speelde hij Bachs werk toch niet zo zwaar aangezet als toen gebruikelijk was. Hij is natuurlijk toch meer bekend geworden door zijn werk als arts in Lambarene, maar onderschat niet hoeveel hij gedaan heeft voor de muziek van Bach. Wij zullen zijn cv later vervolgen, maar eerst gaan we naar ontzettend leuke muziek luisteren van een cd gemaakt in Afrika met de titel Lambarene, Bach to Africa, in het Engels Back to Africa. En in de cd wordt een verbinding gemaakt van stukken van Bach samen met Afrikaanse ritmes en instrumenten. Luister maar naar het beginkoor van Johannes Passion, Herr unser Herrscher.

U hoorde een bewerking van de cd Lamarena, Back to Africa, Bach to Africa, van Herr Unser Herrscher van de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach. In 1905 voltooide Albert Schweitzer een studie over de bouw van het orgel. Ja, het orgel was heel erg belangrijk voor hem, het instrument, het apparaat. Hij had bij zijn bed in Gunsbach, het stadje van Albert Schweitzer, we zijn er net op bedevaart naartoe geweest, een portret van Silberman hangen. En daarna, na dat boek over het orgel, begon hij met de studie medicijnen, een derde studie, om tropenarts in Afrika te worden. Al langer liep hij namelijk rond met het idee iets te doen aan het voor hem onbegrijpelijke gegeven dat hij een gelukkig leven leiden mocht, terwijl er zoveel mensen met leed en zorg kampten. In zijn vriendenkring werd zijn voornemen niet goed ontvangen. Men betoogde dat hij uiteindelijk meer goeds kon doen door vanuit Europa zijn wetenschappelijke kennis te verspreiden. Maar Schweitzer, zo was hij, hield voet bij stuk en begon in oktober 1905, dus nog op zijn 30ste, aan de studie medicijnen en bood zijn diensten aan het Parijse zendingsgenootschap. Drukke jaren braken aan, want na zijn studie medicijnen bleef hij ook orgel spelen, was hij predikant en docent in de theologie in Straatsburg. Wel legde hij in 1906 zijn functie als directeur van het Theologisch Seminarium naast zich neer. Desalniettemin had hij regelmatig een moeheidscrisis, met name tijdens examendagen. In oktober 1911 volbracht hij zijn medisch staatsexamen, waarna hij nog slechts een jaar in een kliniek moest werken en een dissertatie moest schrijven om als arts aan het werk te mogen. Voor zijn dissertatie onderzocht Schweitzer vanuit medisch oogpunt of Jezus' Messiasverwachtingen ontsproten uit een geestesziekte. En dat was niet zo, volgens Schweitzer. Tijdens het schrijven van deze dissertatie begon hij zich voor te bereiden op zijn reis naar Afrika. In 1912 stopte hij een college te geven en nam hij ontslag als predikant. Nadat hij het Parijse zendingsgenootschap had overtuigd dat hij alleen als arts en niet als onorthodox christen en predikant naar Afrika af zou reizen, en nadat het Franse ministerie van Koloniën toestond dat een arts met alleen een Duits diploma uitgezonden kon worden, kon hij met zijn echtgenote Helene Breslau eindelijk op reis. U hoort hem nu in dat ongelooflijke jeugdwerk van Johann Sebastian, de Passacaglia voor orgel. Hier ontmoeten twee jonge genieën elkaar. De ostinato, die doorgaande baslijn in dit magistrale werk lekt, dezelfde energie uit te stralen, waarmee de bijzondere mens, Albert Schweitzer, wist door te zetten tegen de stroom in en zich vestigde in Lamarene, waar hij altijd Bach bleef spelen, vooral om het daar vol te houden, dat werk. En ook, zoals hij zelf zegt, als troost. Die muziek had hij nodig. Hij kreeg een geprepareerde piano om daar te kunnen blijven spelen, met holtes in de toetsen om het vocht van het regenwoud af te voeren en met een soort van pedaalwerk dat leek alsof hij toch een orgel speelde. En die troost kreeg hij door zelf de muziek te spelen. Twee mensen hadden hem diepgaand beïnvloed. Jezus van Nazareth en Johann Sebastian Bach.